0: Thank you. I want to introduce you to my wife, Gertrude Higgins.
1: Mijn vrouwlijn.
0: Mijn esposa Linda.